0: Ja ga maar mee tien deze noten uit de Saskatchewan, die ze die gaat daar gaan. En dan moet je Spring Legislative Assembly. Ik ga niet zeggen, ik ga niet daar gaan we doen. Ik ga het doen, maar Saskatoon me naartoe gaan. Ik ga niet zeggen, ik ga niet gaan naar MNLA. Met de nissen, Mr. Heeski, ga je. Kia had de motor mag. Ik ga eens mijn naam niet op Sapus krijgen. Ik ga het daar. Je hebt het zich. Sworn in, git to its mana. I got me to Nisa, Miti Tiskiwaya. I got Tana Maya Kawi, Udastatsik. I got to get delegates, he said he got teacher. Yagunigan give me a $258 million operating budget. Yago to Manoskaskiwig, his Kogotagaskiwig, 2026 or 2027. You go on the MNLA, you take a seminary go ya, you go take you a batomog, you go on the go chan the ma Métis harvesting right, you see the gata go. You go a se go tavo chan the gawasa, you go a mi no a guma a gun no awa, you go chan the ma services legislation, you see the gata go. You go ho a piegna a pi instrumentan piego sa pi tato as you in it. Ik ga het niet eens maken, sa. Ik ga, je wil pas gaan schakelen, niet meer zo gaan de partijen toe. Ik word toch maar gespannen. Ik word tegen een pelican narrows. Ik was maken, sa. Niet iets doen. Ik ga naar Brett McCollum. Ik ga eens ik ga het niet. Tot daar ga mat naar iets gaan. Ik word tegen een Edmonton tegi. Ik ga eens aan de midden gaan. Ik wil pas gaan schakelen, niet meer door mijn second degree murder. Ik zit die gaat daar go. Je ziet zo gauw is aan de middel man een warrant is er gaat toch ook een spiegel maken die punt maat het die gaan naar de napio niet staan nu wat als habitat toch is hier niet die wat die ook zijn de community. Je gaat me nu maar Saskatchewan RCMP en de homicide investigation unit is die gaat toch die hebben die zo in aan toch heb ik niet gehoord die gaan hier wat toch zijn de maar. Ik ga mijn naam een campagne zetten die gaat daar go. Ik ga het zeggen is je goed zo. Ik ga toch maar aan de moeite Alberta ga ik weer naar het daar go Canada. Ik ga is je goed zo. Ik wil ga goed die pitten daar go. Ik ga hier kom om ik ga zie je het zeggen maar. Puito tegen die wat die tegen ze gaan betichten. Ik ga puito met jou en ga die met jou aan. Ik ga die tabatin. Ik ga die goed te behegen. Je gaat naar maar thatTVapp.to. Je ziet die gaat daar gewoon je goed doen. Je gaat eens met jou als ik je goed. Je zou je die zeggen tabat daar hier gewoon op. Free TV toch. Je gaat naar maar www.thatTVapp.to. Je gaat eens zeggen je goed te kunnen naar mijn Matthijs aan hem man. Ik ga je staat zo om gauw ik het abatte man man een kabel. Ik ga je man minder ik ga het te kunnen naar nou was onder man. Ik ga pogo channel man een negis die gaat die je pogo je go. Kijk ik kan nou apart. Ik ga moeten ik ga te pahin. Ik ga naar nummer tvapp.to. Dat tvapp.to. Ze die gaat die.
1: Hoe in een midwife is een stokte man. Is squeeze kappa mihat wit squeeze homa ga yo pp mit yo mi wa chota ha ya Saskatchewan ta ta ni go tossa pu go to ki ta go chigo go pa mi hiwi wak go to ha ga pa sit out ta go pa mi hiwi u med wife mu de ga ni mi sta ge sti go mi na ta sku chna chi mi do ya ta na ha wasis ma ga ni mi chi pi ho ok squeeze ok so o ta Saskatchewan no man na wa chin ta wi di ta go so ge go ni go ga ya go pa mi hiwi wak midwives. Yego machimu initi kuchipetik Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Well, in toti maga nochi ki ayak sapago maya ko maga ki matna igisga ka jamih igisga. That's past weekend. Yego mene ki mamo po ga pista yego sanak saskatu na yego miko tama na ya mistake yego yego tapisto kota no mama wiwi no mama opo ina ya ki yego da wisto agi yego ga pa pa kamiska ko check. ja kui tohib piikis kanta, aga tämän Suomen tegi suvi kustama, tämän Suomen tegi suvi tsehää kannavad see ja the Métis citizens ja Saskatchewan nohtsi kohmina ja tuttamogmina kiikoa jäha ja kui tsihi viivina programs and services tuttamogi ja kun niin tämän siitä pitseks on jo ahohtsi ja kun niin minne pitti kotta aukotta ja etsi musta etsi kuka ja etsi sit noak suja kannama ki ispatin ja nähdä kohmana ispatin ja kannama ja Legislative Assembly tamak kohan ja käsi kun tek minä sui joku mä käy kehomaan ja the Métis Nation Legislative Assembly omaa ja this past weekend kohan ja piegi kohan ikuttaa ja ivi tapma kautta niistä the president of the Métis Nation of Saskatchewan Glenn McCollum piegi kohan mi päh pihtamaan ni päh mit siivi pinnä kohan aga tää simuin it's a jokanamaa ja reset so tän sitten inga kuitsema president McCollum kiivana me kehtinä, että kiivaa toinenkin mä tuli tehtää kuin reset, kehittyiseksi sua tiinäkään ja niistä asumaan ja kiviä, että se musta uja.
3: You know, I'm at a reset. Good afternoon, everyone. I can't talk to me. I'm on snooter. Need stars. I'm going to be a bit of a chat. Some work man. I'm going to be on. I can see no. I'm chatting to talk. Kiwit no. Home radio station. We got to go kiwit no. But all of our provinces, was other provinces in a pista mago maga. I'm here. I'm on snook. See, say, see no. That tapas talk. What's it a pista? What's the kiwi? I talk mix. I'm meeting. Na 9 years ago, then the tax action. Me chat if ki going do tinan federal government, provincial government, industry institutions like the University of Saskatchewan, University of Regina. I go asking they see nim na nagaste. Tan si tagi switch ha ko si tus ko ha ko. I go asking that must ha ko ki we do tama federal government amigo sunya si mi we ha ko. Tas ko education, health, kichigi we early learning. Na to ki we economic development kai to tama ko na mi go ay muta ma kuta ka. Ma sigay tatus ka tamen gi we government kai tsiga ati. Pusto po kita tuwi giwi tapi isko cipitasin. Ya ko amigo reset kay mutama. Niya reset na when I moved my opening remarks with the assembly na mo tine ko ama reset kay giwi niya transition stotaman. Niya since stotaman ko as transition ng tiso apartaman distinction based focus planning and delivery systems. Ya ko amigo misata ina matu federal government misata kay giwi to utam province misata to utam industry. Mui ko iskisiktap mga nana institutions, you know, status quo, assimilation is alive and well. Kakiyu unang tayo muto, metan sa mga kikagastano at nihiyo pitama. Yung mga reset kahit sa kati, distinction-based focus planning and delivery systems. Ay, mas niyawan ma. Maga ano siguro niya, sino ako humichate at nistotak ko, ikaw ang siwita to scheme to, ay, may hito ako sa in the past 9 years o muta ka, ito niyo at miyokta ako niyawan mat nistot sa kati. Tako to my assembly, miyo ka ispahig, miyo ka to my resolutions, ikaw ang siya, assembly floor rules, siya ay muta ma, kahit piyagawe kay sino, tatipihta, but tapi supi pitui ta ko uta ka tapi chanti na watch kai self interest at this way a puti conflict of interest this way usto bo ma to sita ba ni mi utino ma kai ta kam ga this weekend ma ko ko es mi chati go ya muta ma ya go ma reset kai chati your government and sisik ta pa tamen dan si wis pa itain but more so the most difficult one yen mo pa tin is distinction based focus in planning asam na day we can sign all the agreements with the federal government ka mas nahi nga naka mas na ma igwa si sunya ka pa pa ustupo niya na ni wa government tagita pa tamen dai sinim na